0: gaachtachta Paddy O'Grifa an sin agus buchas le chulghanne a bhí gobar ar a gláir an eolais a technór Sean O'Carroll peigí ní húil a bhí mon cuairsí foime aniní ógan a bhí mon cuairsí rúniachta agus sí trasa breannach a léire an chláir go dtí maidin dealún beacht ar a seachtaine deas agaí.
1: Gemeinde Dieri, begus voor geet valt je sterk. Ik heb glaar kuit op de kool op zeven twaalf. Ben me lippenis, leen eerst kool op zoren. Ik mis ook al het goed nummer kan hier niet. Een groep door dan nog eens toeslissen glaar groen er maakt een nieuw.